0: Goed wil ik een taal gaan, een tikje die een leider die een koers zal vormen. Zo'n soort leider wil ik. Dus als ik een rol wil, kun je de koop van mij pijn. Dus als ik nog een keer wil, een grenzen, ik heb het niet zo in de grenzen. Dat is een land te maken in je pool, dan is het je te zacht te maken. Dus dat val zou wat je kunnen dus. Wie kent het nou? Dat zijn Ibanes die zijn larve. Dat is niet groot dat we de zachte boel. Dat zijn prachtig. We zijn voorprachtig. Dat je maakt het jong. Wel een Ibanes als kanamare. Ik kan nog wel eens zachte boel. Dan waren de geesten.
1: Spanisch.
0: Niet Spanisch. Ach, bedankt dat ik was. Ta aardjes en ta rijkbraan. En dat is ta op. Dan zijn ze dat verder zijn ze in zo'n zijn. Ik ga met je leggen en hoe dan een structuur zag luidjes. Het is geen ervaring die je noemt. Een schuldhand aan de regie. Zo ben ik graag eerst een leggen. Ik ben zijn, ja.
1: Ook stoog je maar schoen en al. Brachen geloor in de stad der Vederichter. Zo stoog je maar. Maar dan een baal. Ik zou maar dat je in de kaart. Ik zou zag luidje. Ik zou het leid door zijn kostes gemoor. Ik zou maar een boel. Aard door zijn gemoor. Zo stoog je maar een heel schepje.
2: Schoen hee. Well, so then it's in the KML on the side of Fedra, so Tommy de Gobration free law hit. Tau Gulor PC Bucker has a color stack on, I guess Kahan with my Jeshate and Mastukhan all, why couple Kolocht, a Skilakus stuff shot. So there's Nihe Nerichinakutan, but it's a Nichanus, you know, I'm a head Nertadini, Bajer Togel, Saktur, Nus, Hall of Papa Nurdigit Machine, Tatelish of Harrogate. Marine engineers yet Maradera, so to Kahir and Skilshin of Akko. So to couple call of the and I guess by me for Master Combo Hope, Nivashan Spader TV Sukh Haikis, no three shaft and Imashan Marta Gorgon, Aubertian Tine, the Shinokolek Kayla. So actually, and came more, I guess, interesting Marvi Peter Rock was a Kamuja, Kasha also was go. Level out hit mal der marschen kolje konde weis klud unarach is nerveisha faimu so kashal kashet in vesa aus gol khol hor kart mal der habol set so shnen rut tavach doch han shen
1: gusar do she she les na hatil gas to hege mach kaidan kemach kaidan na gelevelos is out gus so higur anos fuzi white is so hima vin on kaidan goma a vi tu go rid figuri in chun efiter gus on an kiko kiko ta shashini ge mach kemari ta ta ta dine ta kulish
0: ta ta sha khulish pons be gel gelitir mawri is shar karn mach mom tivshin mach karn mom is a ta mo hat ta sha mo ja khan hat ta mile gel harten be den rigid in ge de ru san harten ha khosh sha ge litir mol an harten ha is ta sha skap ma hat ta wacht ik damals mo kalin wacht ra das hat ta khlaj
1: agus adu is abu war a shin on hey man you chase go quick go quick go khnyal igemocht go sa khnyal und heilig go khnyal ard an khalle hacht an tanad ta khalle gune gere va kronyu go khalle gune fail
0: ta no shop wi fir war gnya but wi mut irore ja sa han sin run mit blas ba han khul sa sa pin mai les bi mun der ger horu noch der ard gilheran rosmok khulat hat no shop wi jo Dat is het gemaakt. Dus we kunnen meer maken voor je hier.
1: Ook als in al een tafereel, dan is je weer de klaar. Ik kijk bij die snavels, dat hij is moe. Er is een playlist. Ook als op de andere wij naar een vijf fabeltje. Ik wil dit kan. Wil morgen tarlo en zien hoe nu. Dus je bij die dus daar kan je dus moe.